0: Canal B vous propose aujourd'hui une sieste musicale spéciale Pipe à la Pop numéro 4. Elle a été sélectionnée par le groupe The Clitons des Pays-Bas. La sieste Corn Clitons commence immédiatement avec une introduction par le groupe. Vous entendrez ensuite Myth System et Arié Van Vliet.
1: Bonjour, this is Laurie. I play the drums in the band The Clitons. We're from Amsterdam and we play at Pipe à la Pop, I hope I pronounce it right, festival in Rennes. For this radio show, we made a playlist with some soothing and calming songs that we enjoy listening to on a Sunday morning in the band's van. I hope you enjoy it and I hope to see you at Pipe à la Pop festival. So I'm so sorry. Thank you for listening. Bye.
2: Ik sprak een vriend, hij zei. Ik sprak een vriend, ik sprak hem niet. Ik sprak een vriend, hij zei. Ik doe een poging tot het schrijven van een lied. Je staat al uren onderaan de trap. De buren denken dat je op me wacht. Maar je leert te treden uit je hoofd. Voor als de avond valt. Je kijkt geen sterren in de nacht. Je zegt me niet meer als je aan me dacht. Je leert ideeën uit je hoofd. Voor als de morgen komt.